0: Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iHeartRadio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk en daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk en daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dichter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Skies. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoede kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoede van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dichter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Door een onverwachte staking bij luchtverkeersleider Sky zijn op verschillende Belgische luchthavens vanochtend vluchten vertraagd. Op Brussels Airport gaat het om zo'n 25 vluchten en in Luik ongeveer 20 vluchten. De staking begon gisteravond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi en breidde zich uit naar andere luchthavens. Er wordt gestaakt tot 7 uur, meldt Skies. De stakingsactie volgt na onderhandelingen over een akkoord met de vakbonden over het digitale controlecentrum voor de luchtvaart in Namen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf nu met hun smartphone betalen via jongerenbank Buut. Volgens de bank is het de eerste keer in Nederland dat mobiel betalen mogelijk wordt voor jongeren onder de 16 jaar. Ouders houden de controle en kunnen uitgaven volgen en limieten instellen. Hun tieners kunnen betalen via digitale spaarpotjes. Buut wil de jongeren leren bewuster met geld om te gaan onder begeleiding van hun ouders. Bij de meeste andere banken kan je pas mobiel betalen vanaf 16 jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, al dus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. In verschillende delen van Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïnse media. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, al dus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Enkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora restaurant en café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Dichter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 42% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. In verschillende delen van de Oekraïne zijn bij zware Russische aanvallen vannacht zeker 9 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden Oekraïense autoriteiten. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev werd zijn stad getroffen door een reeks luchtaanvallen, waardoor een flatgebouw voor een deel instortte. De meeste dodelijke slachtoffers door Russische aanvallen vielen in de Dnipro, in het oosten van Oekraïne, waar 5 mensen om het leven kwamen, melden Oekraïense media. Gisteravond is een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede uit de hand gelopen. Volgens de politie was de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Bij het gemeentehuis van wijk bij Duurstede demonstreerden zo'n 300 mensen. Bij de opvang vorig jaar van asielzoekers in een sporthal in de Utrechtse gemeente waren er problemen. Zo werden winkeldiefstallen gepleegd en veroorzaakte een kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum overlast in de buurt. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love this stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTunes Radio.

0: Ons eerste rijtje van drie met als laatste Adele en Rumor Has It. In het midden zat Rosario uit Spanje, Migato. Ze is razend populair in Spanje. Nederland daarentegen laat nog een klein beetje op zich wachten. En als eerste die gouden ouwe uit de jaren 70 van de Gibson Brothers. Een non-stop band.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1986.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit, die is van Elton John met Nikita. In die periode stond Elton John al 11 weken in de hitlijst. Het nummer Nikita werd wereldwijd een hit en stond niet voor niets op een verdiende nummer 1, net als een week eerder. En dan de kleine hit, die is van de Dolly Dots met Unique. De Dolly Dots wisten in de jaren 80 vele hits te scoren in de hitparade. Het nummer Unique werd echter wel een notering in de hitparade, maar verbleef er voor korte duur. Die week stond het nummer op een 40ste plaats en kwam het van nummertje 27. En dat voor 4 weken hitlijst. Ver buiten proportie als je het mij vraagt, als je kijkt naar de voorgaande hits van de Dolly Dots. We gaan terug naar 25 januari, oftewel week 4 van het jaar 1986.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Misschien wil je meer weten over de muziekfabriek? Ga dan voor naar de website www.ronvandersteen.nl. De grote hit die was dus van Elton John met Nikita. En die kleine hit van de Dolly Dots met Unique. The hottest tunes on iTunes.

0: keer op keer een verademing om de liedjes voor je op te zetten. En daarom probeer ik je keer op keer te verrassen in de muziekfabriek. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan eerst lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ik heb er weer eentje kunnen vinden. The Hurt was een Britse popgroep die werd opgericht in 1965. De groep had drie hits, waarvan twee in 1967 en eentje in 1968.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In 1966 haakten kort na elkaar drie leden, Terry Clark, Louis Cinamo en Mick Underwood, af. En kreeg de groep de bezetting die hem beroemd maakte. Voor die tijd had Louis Cinamo als bassist deel uitgemaakt van de groep. En had de groep al twee andere drummers gehad, te weten Tony Chapman en Mick Underwood. Ook Peter Frampton had een voorganger, dat was zanger Terry Clark. Andrew Steele daarentegen verliet de groep in 1968 wegens gezondheidsproblemen. Zijn opvolger was Henry Spinetti. Bentley Steele is in 2005 op 63-jarige leeftijd overleden. Het eerste nummer van Howard en Blakeley dat The Hurt op plaat zette heette I Can Fly. En haalde de hitparade niet, maar werd wel erg vaak gedraaid op de radio. Het leverde de groep naamsbekendheid op. Het tweede nummer dat ze opnamen, From the Underworld, was een schot in de roos. Het bereikte de zesde plaats in de Engelse hitparade. Ook in het buitenland sloeg het nummer aan. In Nederland behaalde het een derde plaats in de hitparade. De opvolger, Paradise Lost, bracht het nummer tot nummertje 15 in de Engelse hitparade. In Nederland haalde het een 22e plaats in december 1967. Hun derde hit, I Don't Want Our Loving to Die, bereikte in mei 1968 de vijfde plaats in de Engelse hitparade. In Nederland daarentegen deed de plaat helemaal niets. In de VS evenmin, maar ook de voorgaande platen verkochten daar niet. Wij draaien uit onze jukebox de tweede hit van The Hurt. Luister naar Paradise Lost. Nou, we drukken de knoppen maar weer eens voor je in.
1: Jukebox Classic.

Ik was even in de veronderstelling dat ik in een striptent verzeld was geraakt, maar desalniettemin zit ik nog lekker knus in deze studio. Uit 1967, de Jukebox Classic voor deze keer van The Hurt en Paradise Lost. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Je hebt er nog eentje van wat te goed in het rijtje van drie. En dat is deze van de Bee Gees.

0: Een uurtje muziek met voor elk wat wils. En ik laat me graag door jou inspireren. Je weet wat je moet doen. Ga daarvoor even naar de website. Als laatste hoorde je de Bee Gees met You Win Again. In het midden zat Swing Out Sister. Wat een heerlijk liedje. Daar word je echt heel vrolijk van. Am I the Same Girl? En we begonnen met muziek uit Volendam van de 3J's en De Weg.
1: The radio station that plays you nothing but the best music.
2: This is iTurn Radio.
1: The best music on the best station.
0: Wederom snel door met de muziek. Ik heb er weer drie voor je klaarstaan.
3: De Muziekfabriek.
2: Je hoort het hier.
3: De Muziekfabriek is pure passie.
0: En muzikaal gezien is dit een beetje kracht voor. Luister naar Sim.

0: conclusie is natuurlijk heel duidelijk. Je bent stapelverliefd op hem of op haar. Straks ga ik vertellen wie het is, maar we gaan nu eerst naar de oude lullenplaat. Ze is geboren als Anna May Bullock in Tennessee op 26 november 1939.
1: Oude lullenplaat.
0: Als klein kind zong Anna May in kerkkoortjes. Iedereen in het dorp wist dat ze goed kon zingen.
1: Oude lullenplaat.
0: Na schooltijd werkte ze als katoenplukster. Op haar 12e kwam ze in dienst als huishoudster bij een blank gezin. In 1956 overleed haar grootmoeder, waarna ze bij moeder en zus in St. Louis, Missouri terechtkwam. Zo ontmoette Bullock in 1958 rock'n'roll pionier Ike, die in een nachtclub optrad met zijn band The Kings of Rhythm. Ze volgde de band wekenlang en uiteindelijk kreeg ze de kans een stukje te zingen. Ze zong het nummer I Know I Love You van B.B. King. Het publiek was razend enthousiast door haar ruwe en krachtige stem. Ike besloot ze toen aan te nemen als achtergrondzangeres en had zo vaak haar talent gescout. Al snel ontstond er een sterke vriendschap. In die tijd kreeg de 18-jarige Bullock een affaire met Ike-saxofonist Raymond Hill. Uit deze kortstondige relatie werd in 1959 zoon Raymond Craig geboren, die later haar achternaam zou krijgen. Eerder dat jaar kwam ze van high school, waardoor hij niet meer in de weg stond om bij de band te komen. Haar carrière zou voorspoedig gaan en de gehele wereld zou met haar kennis maken. We hebben het dan over een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze heeft de bijnaam gekregen Queen of Rock. In de jaren 60 en 70 werd ze met haar toenmalige echtgenoot Ike bekend. In de jaren 80 brak ze door met een uiterst succesvolle solo-carrière. De zangeres is met ongeveer 100 miljoen verkochte platen een van de best verkopende vrouwelijke rockartiesten. Ze staat bekend om haar originele krachtige stemgeluid en energieke optredens op hoge hakken. Met een voorkeur van het dragen van minirokjes. In totaal gaf de dik 70-jarige Queen of Rock 108 concerten. Tegenwoordig woont ze in Europa. Ze woont in Zwitserland en Frankrijk en is relatief weinig in de VS. Ondanks het succes is ze een van de weinige grote artiesten die zich in interviews zonder enige vorm van arrogantie gedraagt. Volgens fans staat ze nog steeds met beide benen op de grond. Je kan dan daarom gerust zeggen, simply the best, luister naar Tina Turner.

zou het in eerste instantie niet verwachten van deze Amerikaanse zangeres. Met beide benen op de grond. Maar toch houdt ze ook van Nederlandse nuchterheid. Tenminste, ik denk dat ze dat weet. En daar sta ik zeker achter. Je hoort Tina Turner en Simply the Best. Jan van der Steen.

0: nergens zonder jou. Gevolgd door de Black and White Brothers met Put Your Hands Up in the Air. Vrienden en vriendinnen, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Wees lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is over het steekincident bij een bedrijf op het bedrijventerrein in Heer-Hugowaard, waarbij een dode en 2 gewonden vielen. Zo kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers en over de toedracht. Ook is er nog niemand aangehouden. Gisteravond rukten hulpdiensten massaal uit naar het bedrijventerrein. Op beelden was te zien dat een pand door de politie onder schot werd gehouden. De politie zegt in de loop van de dag met meer informatie te komen. De bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens hebben voor de veiligheid hun huis verlaten vanwege de ontmanteling van een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. Explosieve opruimingsdienst Defensie laat de bom ontploffen op een terrein bij Oostburg. In Breskens liggen veel bommen uit de oorlog. In september 1944 wilden Duitse troepen over de Westerschelde vluchten, maar ze werden door het Britse RAF gebombardeerd. Bij het bombardement werden ook delen van de bebouwde kom van de Zeeuwse stad geraakt. Uit cijfers van het Rode Kruis en het Klimaatverbond blijkt dat steeds meer gemeenten een hitteplan hebben, waarin maatregelen staan om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren en dak- en thuislozen. Het aantal gemeenten dat nu een hitteplan heeft is gestegen van 90 naar 128. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond noemen dat een stap in de goede richting, maar vinden wel dat alle 342 gemeenten in Nederland een hitteplan moeten hebben. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald. Uit cijfers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat op dit moment 22% van de leden van het panel vertrouwen heeft in het kabinet en dat was bij de start nog 37%. Het kabinet Jette zit vandaag 100 dagen in het zadel. Het verschil met het kabinet Schoof is dat het vertrouwen in die ploeg na 100 dagen nog hetzelfde was. Alleen D66-kiezers hebben nog vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de kiezers van de coalitiegenoten CDA en VVD is bijna de helft van het vertrouwen verdampt, aldus RTL Nieuws. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: 1979 van de vorige eeuw. En wat een plaats. Roxy Music. Met Roy Ferry en Angel Eyes.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Welkom, lieve Leute van heute.

En ze kocht dat ene kleine schuursponsje geweest. Die dat hele kleine tikje heeft bezorgd op een gegeven moment. Het is mooi fotografisch werk. Diana Warwick, misschien heb je haar stem herkend. En Detroit Spinners, je weet wel, de jongens van Working My Way Back to You, Babe of Cupid. Hadden nog wat meer in de mars in de jaren 70.

Ik weet niet of het waar is, het verhaal dat Herman Brood was ooit vanwege zijn drugsgebruik een inbraak ergens in een huis pleegde. Vervolgens een piano zag staan en dacht, hé, lekker stukje muziek maken. En toen, juist, was hij de Sjaak, volgens ingewijden. Nou, het zal. 1981, een beetje NL. Jongens, een groep die toen razend populair was, was Doe Maar.

Het was opvolger van No Time for a Tango, weet je nog, eind jaren 70. Wat een leuke tijd! Ook kwam je een fan van achter de keuken gereden tegen. Vandaag was het Henny Vrienden met Ernst Jans en de rest van de federatie als Doen.

0: Geknecht, Middel of the Roadshow.
1: Hallo kleine mensen en muizen in alle stadjes en huizen.
2: Nou, ik mag het zeggen, ik heb er verstand van. Jawel, ze zien er een beetje overrijp uit. Ja, dat wel, maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel zoek van.

app ingeschakeld en dat jij ook een onderdeel bent van de show. Ik neem je even mee terug naar mijn trouwjaar 1983. Ik ben nog steeds gelukkig. Ja. De film Octopussy van James Bond. Mooi nummer, joh. Rita Coolidge is het all-time.

0: ik allemaal geld op de weg hier. Alles ligt hier op de straat, jongen. Ik ga rapen. Ik morgen pas beginnen. Het geld ligt hier voor het oprapen, hè. De worker, Fischer Z, middle of the road, tjo.
1: Lekker schuren op je motor. En zo dan ben je van Easy Rider. Walter Buwild, Steppenwolf.

0: We kennen het. Eagle, wat een mooi nummer. Terug in de middel of de roadshow. Nee, niet de Eagles. Er was er maar één, dat was een Eagle. Ja. En die waren van Björn, Benny, Anna en Frida. Ja.
1: Pak die radio eens even lekker vast. Niet besmettelijk hoor.

elektrisch, ik geef je een beetje krachtstroom. 380 volt of zo, of hoger. En de zaak die blijft functioneren. De Free Electric Band hoorde je muziek van Albert Hammond in jouw Middle of the Road Show. Ik heb hier een man die eens van die leuke, gezellige, lieve krullen had. Ja, en die zei, ik kan zingen. En dat kon hij ook wel, maar... Zullen we zijn naam maar noemen? Gordon.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Autoriteit Consument en Markt meldt dat netbeheerders beloofd hebben dit jaar nog meer maatregelen te nemen om de problemen met het overvolle stroomnet het hoofd te bieden. De netbeheerders hebben van de ACM de opdracht gekregen om met verbeterplannen te komen. Zo kunnen de netbeheerders ruimte creëren met alternatieve contracten waarbij gebruikers op sommige momenten minder of geen stroom kunnen afnemen of terugleveren. Ook gaan de beheerders hun klanten vragen op momenten dat het druk is het stroomgebruik aan te passen. Afgelopen nacht hebben 65 asielzoekers die niet in Ter Apel konden overnachten in de sporthal in het Drentse Tweede Ex-Loermond geslapen. De gemeente Borger-Odoren heeft deze locatie tot en met donderdag als nachtopvang aangeboden. De asielzoekers zijn vanmorgen weer per bus naar Ter Apel gebracht. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis heeft afgelopen nacht niemand op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het KNMI waarschuwt vanmiddag voor stevige onweersbuien. Voor het hele land, behalve Zeeland, geldt code geel. Er is kans op windstoten tot 70 km per uur hagel en flinke regenval. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 30 mm neerslag vallen, wat voor wateroverlast kan zorgen. De zwaarste buien worden vooral verwacht in het noordoosten van het land. Morgen is het relatief rustig met de hevige buien, maar donderdag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien weer toe. De gemeente Roermond heeft het ontslag aangevraagd van 4 ambtenaren die betrokken zouden zijn bij parkeerfraude. Vorig jaar zomer ontdekte de gemeente dat parkeerders met een uitrijkaart voor de parkeergarage aan het kazerneplein in de Limburgse plaats die kaart vaker gebruikten. Zo hoefden ze geen parkeergeld te betalen. Daardoor liep de gemeente ruim 100.000 euro aan parkeergeld mis, waarvan nu ongeveer de helft is terugbetaald. Volgens de gemeente Roermond zijn in totaal 17 medewerkers betrokken bij de parkeerfraude. Het weer. Felle regen- en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hit van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

luisteraar, dames en heren. Hele bijzondere goede middag. Het is dinsdag. Ja, van harte welkom in de lunchweek natuurlijk op deze dinsdag. Ja, we zijn een klein beetje verward misschien wel. Hè? Inderdaad, en daar zongen we ook natuurlijk ILO over. Over confusion. Iedereen kan wel eens verward zijn natuurlijk. Hè, met zijn gedachten ergens anders. En wij zijn eventjes met onze gedachten hier bij de lunchbreak natuurlijk. We zijn er tot 1 uur met de lekkerste hit-tips en de lekkerste dips en de lekkerste platen hier op de radio. En dat blijft zo heel de week natuurlijk. Tot en met vrijdag zijn we er voor jou op de radio. Eddie en de Hot Rocks. Nu op de lunchbreak.

toezeggen in de volksmond. Loontje komt om zijn boontje. Ja, iedereen komt wel eens iets tegen natuurlijk dat hij niet graag heeft. Some guys give all the luck. Dat was natuurlijk muziek van Robert Palmer. En dat allemaal in jouw lunchbreak. Tijd geworden voor Udo Lindenberg. En hier is hij met Mind Thing.

0: Muziek van Udo Lindenberg. Ik weet niet of hij familie is van deze man die ons ooit heeft leren vliegen natuurlijk. Hè? Ja, niet buiten vliegen, maar omhoog vliegen met een vliegtuig. Dat kan natuurlijk allemaal, hè? In de zoveelste... Of misschien wel eens een overgrootvader of zo, hè? De dagen al. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.

0: En dan wij onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de lunchweek deze dinsdag. Dat was natuurlijk muziek van Captain Sensible. En you say Captain, you say what, you say Captain. En zo verder en zo verder. Zo straks, zo direct, Greenfield en Cook.
1: Dit is lunch.

Greenfield & Cook en We All Pray Together. Een klein beetje een christelijke geïnspireerde song, als u mij vraagt. Ja, inderdaad wel. Smakelijk eten, de lunchbreak is er hier van maandag tot met vrijdag natuurlijk op jouw fantastische radiostation. En we doen het allemaal 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets natuurlijk voor jou hier op de radio. Omdat we het gewoon graag doen. Hier is Lisa Stansfield.

uiteraard onder het motto op ieder potje past er wel een dekseltje. Ja, inderdaad wel. Lisa Stansfield uit de LP Natural. En dit allemaal met haar People Around the World. Ik heb er nog eentje klaarstaan hier. En dan krijg je natuurlijk het heetste nieuws van toen. Hier is Emerson, Lake & Palmer. Een lucky man.

0: Station Radio. Feel so damn good.
1: Lunch break, breaking news toen.
2: Het is inderdaad een hele bijzondere goede dinsdagmiddag als je nog aan tafel zit. Smakelijk eten natuurlijk. Het is iets over 12:30. Goedemiddag. We gaan terug in de tijd naar 2008. Richard Wright, toetsenist en medeoprichter van Pink Floyd, overleed vandaag in 2008. Het laatste optreden van de band en de bekendste bezetting was tijdens het Live Aid Festival in 2005. Hier is Pink Floyd en dit allemaal met hun Another Brick in the Wall.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: onze hit-tip tot en met volgende vrijdag natuurlijk. En dat was niemand meer en niemand minder. Eventjes opzoeken. Tom Gray. En dit allemaal met zijn Rumours. Als we zo eventjes kijken, wel, dan is er tijd geworden ondertussen voor deze van Drukwerk en Wat Dom. Ja, inderdaad wel. Zat eventjes iets anders te doen. Dat kan gebeuren.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

jingles klaar te zetten. Voilà, dan gebeurt dit natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad. Wat heb ik weer dom gedaan? Drukwerk. En wat dom. Ja. Je kunt dat inderdaad wel zo zeggen. Inderdaad wel. We zijn een klein beetje dom vandaag. Goed, dit gezegd zijn de tijd voor de mannen van Living Color. En hier zijn ze met Glamour Boys.

0: aan. Geen feestje zonder de Glamour Boys natuurlijk. Hè. Inderdaad wel Living Color hier in de Luusweek. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Ja. De excuses worden dan straks, maar ja, we moeten toch ook eventjes, ja, als je hier alleen zit in de studio en het is live, dan heb je het een klein beetje moeilijk om alles op een rijtje te zetten.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Goed, deze staat mooi opgecued natuurlijk. Ons Lunchbreak LP van de week, of dame van de week. Hier is Gloria Gaynor. And I can't take my eyes off you. Is natuurlijk ook wel bekend van The Boys Town Gang, maar dat was hier de originele, dacht ik toch. Hier is Gloria Gaynor.

tot en met vrijdag is onze artiest van de week natuurlijk, Gloria Gaynor, met haar I Can Take My Eyes Off of You. Gezellig als je mee bent, gezellig dat je hebt afgestemd op jouw radiozender van je keuze natuurlijk. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus tijd genoeg om te luisteren, zou ik zeggen. Laat hem maar lekker vaststaan, want er komt nog een heleboel goede programma's deze namiddag. Hier is Tony Basil en Mickey, ja.

0: hopelijk is het al een klein beetje volwassener geworden dan op de goes van de plaat natuurlijk. Ik heb het over Tony Basil en Mickey. En als ik zo even naar de klok kijk, hier boven mij, ja, er hangt hier een klok boven mij. En hij gaat vooruit, hè, inderdaad wel. En het gaat sneller dan ik denk. Goed, is het tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, wel, dit is Shania Easton en de Morning Train. Tot morgen. Morgen is het alweer woensdag. Morgen hakken we de weekend 2 natuurlijk. En bedankt om te luisteren. Veel luistergeluk nog met de collega's. En we doen ons best morgen om weer helemaal heel huids terug te zijn. Tot dan en bedankt, ja, om te luisteren.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De nieuwe directeur duurzaamheid en communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studietijd in Zuid-Afrika de voorman was van een studentenbeweging die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. De Belgische justitie wil 3 verdachten vervolgen voor het in 2022 plannen van een ontvoering van de oud-justitieminister van Quickenborne. Volgens Belgische media gaat het om Nederlanders. Vandaag staan 6 verdachten voor de Belgische Raadkamer. Voor 3 van hen wordt een verzoek ingediend om hen te laten berechten voor een poging tot gijzelneming van een minister. De verdachten werden in Leidschendam, Den Haag en Rijswijk gearresteerd. Tweede Kamerlid namens PRO, Esma Lalla, verlaat politiek Den Haag en wordt wethouder in Amsterdam. In 2023 stapte de 46-jarige Lalla vanuit de Tilburgse gemeentepolitiek over naar de Tweede Kamer. Vorig jaar solliciteerde ze naar de functie van burgemeester in Tilburg en Delft. Toen zei ze al dat ze zich meer in de gemeentepolitiek thuis voelde. De stap die zij nu zet, voelt voor haar vanzelfsprekend. Voetbalfans die naar de Verenigde Staten afreizen voor het WK krijgen van de Amerikaanse ambassade in Nederland het advies om te zorgen dat alle papieren op orde zijn en extra reistijd in te plannen. Op luchthavens wordt extra drukte verwacht, vooral bij de douane. Allerlei hulporganisaties waarschuwden al dat supporters bij de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitlatingen op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Zo kan het gebeuren dat de douane voor de veiligheid van de VS elektronische apparaten van reizigers doorzoekt. Denk daarbij aan een telefoon. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio. Dit

Het is leuk geweest. Het mooie weer. Maar pas op, de muziek blijft doordrammen. Ook weer deze middag. Enrique Iglesias. Het Bailamos als eerste vandaag. In een nieuw uur hits en classics.

deze Open Light van Taylor Swift. Onderweg bij ons, Carly Rae Jepsen.

van Taylor Swift. Onderweg bij ons, Carly Rae Jepsen. Musical Dudes in een nieuw jasje.

Eerlijk gezegd, ik vond het niet mis toen dit uitkwam. Zo'n beetje drum and bass. Emily B, Musical Youth en DJ STP. En Pastor Dutchie.

Altijd een leuke plaats op deze dinsdagnamiddag hier bij iTunes. Onderweg naar de parelplaats. Met deze Adamski. En Killer. Jouw favoriete radio? Dat is hem.

dacht ik bij mezelf, ja toch wel. Parenplaat voor deze week. De Mo, het Nederlands. En Asia. Vandaag 2 juni, zijjarig David Beckham. Die wordt er 52. En Victor Renier, je weet wel, de man van Maastricht, Flieke Maastricht. Die wordt er 64. En deze meneer wordt er 91. Ja,

0: Engelbert Humperdinck wordt vandaag 91. Ja. Wie biedt er meer?
1: My darling, tell me when.
0: Minder. Donatella Versace. Die wordt er ook vandaag 72 als minder natuurlijk, maar ze ziet er wel niet uit.
1: When.
0: Tijd voor een nieuwe single. Hier bij iTunes. En komt vandaag van, ja, Midland voor mij. Straks de dag van vandaag. En ook Maggie Riley komt er nog.

0: Het was toen 1983. Maggie Reilly. En Michael Field. Moonlight Shadow. En hier Maggie. Alleen natuurlijk. Op deze wereld Eetstoornisdag en Internationale Dag van de Sekswerker.
1: Jongen! Ronnie! Ronnie! Hoe is het nou?
2: Goed, jongen. Ik heb net een nummertje gemaakt met Corrie Konings.
1: Corrie Konings, ja? Lamenti!
0: Ja. En als het over sekswerking gaat, dan hebben we deze. New Kids on the Block. Ja, Corrie Konings en de Ronnie.

0: Kijk eens.
1: Een album.
2: Dat is allemaal mij bij. Een wereldberoemde superster.
0: Ja, buurvrouw. Nummer 1, hè?
2: Oh. En dat is zo gewoon gebleven, hè?

Wist je dat de originele versie begon met de theatrale intro? Met strijkers en zang. Nee, vlak voor de release van dit nummer besloot de band het introotje weg te snijden. Om het nummer direct met een herkenbare disco-hit op discobeat te laten beginnen. Summer Night City van ABBA. Scoorde toen in 1978. Met al de Zweedse groep. Onder Benny Andersson en Björn. En Agneta. En Annie Fried. Weet wel, Frida. De betere tijden, zeg wel. We gaan nog een beetje verder dansen met deze. Superman Lovers. En Manny Hoffman. Onder jullie eigenlijk niet echt gekend. Maar wel mooi. Kent u deze nog? Deze Starlight.

0: Straks na 2 uur. 2 uur lang. Tussen 2 en 4. Made in Holland. Als het maar uit Nederland komt, dan komt het langs in het programma.
1: Ja.
0: De laatste voor vandaag komt van Roxette. I wish I could fly. Sta ik niet in de file. Fijne dinsdag hier bij Uithuin. We maken een nieuwe afspraak. Morgen, dat zijn we woensdag. Om 1 uur.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De autoriteit Consumentenmarkt heeft boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich met grond, weg en waterbouw bezighouden. Dit vanwege vervalsing van een gemeentelijke aanbesteding. Drie bedrijven, Bouwhuis, Timmerhuis en Vergelder, hebben onderling hun inschrijfprijzen afgesproken en bepaalden op die manier wie de opdracht zou krijgen, zegt de ACM. De bedrijven hebben meegewerkt aan de afhandeling door ACM en krijgen korting op de boete. Van Gelder krijgt geen boete omdat die de verboden afspraken bij de ACM heeft gemeld. De nieuwe directeur Duurzaamheid en Communicatie, Donald Pols, was sinds gisteren in dienst en vandaag heeft staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden het contract alweer beëindigd. NRC schreef dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de voorman van een extreemrechtse studentenbeweging was, die streed tegen de afschaffing van apartheid en de anti-apartheidsbeweging ANC. Pols was recentelijk directeur van Milieudefensie. Zijn overstap naar Tata leverde hem veel kritiek op. Schoolreisjes, excursies en kampen dreigen voor steeds meer scholen onbetaalbaar te worden door dalende inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral scholen met veel leerlingen uit arme gezinnen worden hierdoor geraakt. Het Jeugdeducatiefonds vraagt het kabinet om extra financiële steun. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Sinds 2021 mogen leerlingen niet meer worden uitgesloten als de ouders niet kunnen betalen. Daardoor komen veel scholen veel geld tekort. Het Amerikaanse Florida heeft als eerste staat in de VS een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De chatbotmakers zouden een onveilig product hebben uitgebracht dat mensen bij gevaarlijk gedrag adviezen geeft. Zo had een man instructies over geschikte wapens en munitie gekregen en schoot op een universiteit om zich heen. Anderen werden geadviseerd over middelen om zichzelf van het leven te beroven. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: Nu op iTunes Radio.
3: Made in Holland.

maar geen vriend. Terug naar school, naar het hart van het heren. Al die oren, allemaal langs het spoor.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. In hoge beroep is door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten in het Marengo-proces. Het gaat in deze zaak onder meer om 6 moorden in de onderwereld. 14 verdachten staan terecht. De strafeis tegen Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Taghi zit al een tijdje zonder verdediging en daarom is zijn zaak vertraagd. Eerder veroordeelde de rechtbank hem en 2 medeverdachten al tot een levenslange celstraf. Voormalig directeur van Milieudefensie en vandaag ook van Tata Steel, Donald Pols, heeft gereageerd op zijn verleden als 19-jarige in Zuid-Afrika, waar hij leider was van een extreemrechtse studentenvereniging die zich tegen de anti-apartheid en Nelson Mandela's ANC keerde. Hij zegt dat hij met de kennis van nu er eerder iets mee had moeten doen en hoe bekender hij werd, hoe meer hij zich besefte dat het een keer zou uitkomen, aldus Pols. Uit cijfers van Eurostar blijkt dat de spoorvervoerder vorig jaar opnieuw meer treinreizigers van en naar Nederland heeft vervoerd. Het gaat om 4 miljoen passagiers. Vooral op het traject Amsterdam-Londen waren er meer passagiers. Ook voor dit jaar verwacht Eurostar een verdere groei in passagiersaantallen van en naar Nederland. Met de bekendmaking van de jaarcijfers kondigt Eurostar ook nieuwe internationale routes aan, waaronder die tussen Amsterdam en het Zwitserse Genève. Tegen de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump in gaan Israël en Hezbollah alsmaar door met aanvallen op elkaar. Volgens Trump zouden de twee hun wapens tijdelijk en onder voorwaarden neerleggen. Israël voerde aanvallen op Zuid-Libanon uit en daarbij raakten onder andere 2 Libanese militairen gewond toen een Israëlische drone hun auto raakte. Volgens Israël werden er vanuit Libanon 3 projectielen afgevuurd. 2 konden onderschept worden en een derde crashte. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft in de zaak van de fatale steekpartij op een bedrijventerrein in Herugowaard twee verdachten kunnen oppakken. Een 65-jarige Zaandammer en een 44-jarige man uit de gemeente Velsen. Bij de steekpartij, waar mogelijk ook schoten werden gelost, raakten de twee verdachten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze gearresteerd. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar voor het filmen van zo'n 500 jongens in de kleedkamers van meerdere voetbalclubs. Ook acht de rechtbank hem schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen. Volgens de rechtbank maakte hij 15 jaar lang stiekem video's en foto's van jongens van tussen de 10 en 14 jaar tijdens het omkleden en douchen. De man was basisschoolleraar van beroep. Hij heeft ook een beroepsverbod van 10 jaar gekregen. Vakbond FNV laat weten dat de aangekondigde stakingen in de zuivelbranche vanavond beginnen. Vanaf 10 uur leggen werknemers bij de vestigingen van Friesland Campina in Meppel en Bijlen het werk neer. Morgenochtend staken de collega's in Nuenen. De stakingen duren tot morgenavond 10 uur. Vorige week dinsdag verliep het ultimatum dat de bond aan de Nederlandse zuivelorganisatie gesteld had. Volgens FNV komen er de komende tijd nog meer stakingen bij en ook bij andere bedrijven in de branche. En vanwege de staking van luchtverkeersleiders worden zo'n 200 vluchten op Brussels Airport geschrapt. De acties vinden tussen 2 uur vanmiddag en 9 uur vanavond plaats. Afgelopen nacht was er ook al een spontane actie en konden bepaalde vluchten niet doorgaan en liepen andere vertraging op. Er wordt gestaakt uit onrust over de komst van een digitaal controlecentrum in Namen. Passagiers worden opgeroepen niet naar de luchthaven te komen als hun vlucht geannuleerd is. Het weer. Felle regen en onweersbuien trekken over het land. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Hagel en windstoten komen ook voor. Het is tussen de 20 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goedpraten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNN-VARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen, heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen buien met plaatselijk onweer, maar ook wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De verdachten zouden met vervalste facturen en spookbedrijven geldstromen hebben verhuld. Bij de arrestatie zijn cashgeld, luxe horloges, voertuigen en tientallen bankpassen in beslag genomen. De hoofdverdachte is een boekhouder, hij blijft nog zeker 90 dagen vast. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. Aanleiding zijn de aanhoudende zorgen over steekincidenten onder jongeren. Eerder is een vergelijkbaar wetsvoorstel gestrand na kritiek van onder meer vissers, scouts en de rechtspraak. Een Kamermeerderheid steunt nu een nieuwe poging van het kabinet. Op Forum voor Democratie na zijn alle partijen daarvoor. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Klaver riep hiertoe op. Vorige week was er veel ophef in de Kamer over de beweringen van Forum voor Vrouw De Vos over de zogenoemde echte Nederlanders en over de omvolkingstheorie van Marcus Zoer. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: avond. Het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld. Er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.
4: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel.

van harte welkom. Deze dinsdagavond van 2 juni 2026. Je hoorde de Tom Poesplaat van de week. Gary and the Pacemakers en Ferry Cross the Mersey. Vandaag in 1964 begon in Liverpool de opname voor de film met de naam Ferry Cross the Mersey. De film gaat 6 december 1964 in Londen in première. En een maand later draait hij ook in de bioscopen in Liverpool zelf. Morgenavond hoort u nog veel meer muziek uit de jaren 60 op je radio bij Rock'n'Roll Over the Place. Maar eerst de muzikale tijdreis voor je. Wat staat er allemaal klaar voor je? Aflevering 439. Veel later hits uit de jaren 70. En je weet het, we eindigen in this met de Zero's in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. Eerste uur heb ik een album van Emerson, Lake en Powell. Het zijn Keith Emerson, Greg Lack en Cozy Powell. Titeltjes staan erbij, alarmschijf van een halve eeuw geleden. Een mooi nummer uit de Nederlandse top 40 van 50 jaar geleden. En één van nu uit de top 40 uiteraard. Keuzeplaat staat erbij, het eind van het eerste uur. Titel van het nummer deze week is Forever and Ever. En de keuze ging tussen Slick en Demise Rossas. Het zal geen Grieks feestje worden, het spijt me. En in het tweede uur heb ik het album Romeo's Heart. En dat is van John Farnham. Rolling Stones staan erbij. Ik heb een jarig artiest voor je. Joni Hadley. Maar eerst maar eens even met die rollator hits uit de jaren 70 starten. Hier zijn Bachman, Turner en Overdrive. Ik zeg let it ride. En nogmaals, welkom.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1978.

1978. Lag het album klaar bij je platenhandelaar, het vierde studioalbum van Bruce Springsteen, met de titel Darkness on the Edge of Town. Singles van dit album zijn Prove It All Night, Badlands and the Promised Land. Je hoorde de titeltrack met de titel inderdaad Badlands of Darkness on the Edge of Town. Niet uitgebracht, het spijt me, niet uitgebracht op single, maakt dit dus een albumtrack. En voor meer muziek en verhalen over bands en artiesten uit de jaren 70, morgenavond even over de klok van 8. Bij Let's Go Back to the 70s ben je weer van harte welkom. Nu tijd voor de band van de maand, juni, jawel. Deze maand heeft Nanda Maas gekozen voor de band, lekker thuisje om de hoek, The Golden Earring. Je hoort zo het nummer met de titel Another 45 Miles. Kwam uit op single, werd toen in 1969 niet uitgebracht op een album. Nog eens geschreven en gezongen door de heer George Koymans. En als laatste nummer was dit de drummer Sibarna te horen. Want in de zomer van 1970 zou hij precies vervangen worden door de heer César Zuiderwijk.

0: dat Amanda Maas al aan brainstormen is over welke artiest of band we volgende maand, de hele maand, is in het zonnetje gaan zetten. All will be revealed. Je hoort trouwens de Beatles met Ticket to Ride. Komt van het album Help. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1965. Maar we gaan naar 1976. Het is tijd voor de nummer 1 uit de tipparade.
1: Let op, buren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.
0: Hier is Bob Bauer met Voor Niets. En het is niet erg als je je oren even dicht houdt.
2: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan me. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport,

75. Ja, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten.

misschien moeten we gewoon op een dinsdagavond eens een verkeerde top 40 samenstellen. Stuur je nummers op, Bart van der Heuvel. En we zetten ze op een rijtje voor je, alsjeblieft. Hé, ik blijf in 1976, zo eigenwijs als ik ben, want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse.

Diana Ross met Alles voor Niets. Oh nee, Love Hangover. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 23 tot en met week 27. Totaal 5 weken. Met als hoogste notering nummer 23. En daar stond het 2 weken geparkeerd.

0: with you.
1: Uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde Ruben Hillen met 20 Seconds. Hij won het 13e seizoen van The Voice of Holland, deze singer-songwriter. Nu tijd voor de later hits uit de jaren 80. En we starten met Basia en Primetime TV. Wat is dat, tv? Laat maar. En daarna hoor je G.G. Anderson met African Baby.
2: ...1986.

0: voor de klok van 8. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze mooie dinsdagavond van 2 juni 2026. En het is tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Jawel, tijd voor een album in de muzikale tijdmachine dat 40 is geworden. Titel van het album is Emerson, Lake en Powell. En dit album is van, inderdaad, Keith Emerson, Greg Lake en Cozy Powell. Het is trouwens het enigste album die dit drietal heeft gemaakt. Maar in de samenstelling van Keith Emerson, Greg Lake en Carl Palmer hebben zij hun muziek gemaakt van 1970 tot 1979. Toen nog van 1990 tot 1999. En ze waren nog even bij elkaar in 2010. Terug naar het album Emerson, Lake en Powell. Er staan 8 nummers op, totale speelduur van 42 minuten en 42 seconden. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ik kwam uit 2 juni 1986. 2 singles kwamen er van dit album met de titel Touch and Go en Lay Down Your Guns. We gaan naar muziek. Ik heb natuurlijk weer voor iets gekozen wat heel anders is. Het eerste nummer wat je zo hoort heeft de titel Step Aside. En de tweede Learning to Fly. Hier zijn ze. Ik noem ze nog één keer. Keith Emerson, Greg Lake en Cozy Powell.

Corby. Van zijn nieuwe album met de titel Little Wide Open hoorde je het nummer Javelin. Kevin Morby, geboren 2 april 1988 in Lubbock. En dat ligt in Texas in de Verenigde Staten van Amerika. Bezig in de muziek vanaf 2008 en Little Wide Open is zijn 8e studio solo album. Jawel. Nu tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. Jawel. Titel deze week Forever and Ever. En de keuze ging tussen Slick en Demise Roussos. Aantal stemmers 40. Slick, daar gingen er al gelijk 19 naartoe. Demise Roussos moest het slechts met 9 stemmen doen. We willen ze alle 2 horen. Nou, dat was ja, net even 11 stemmen tekort. Die kregen maar 8. Maar er waren er ook van die zeiden van doet u ze geven 2 maar. Nou, helaas ook niet gelukt. Want dat zijn maar 4 stemmen. Dus betekent het dat Slick 4 stemmen plus doet hij ze alle 2 maar 8. Dan hebben we dus bij elkaar... Ja, precies. 27 stemmen. Trouwens, de vocalen van de band Slick, die zijn van Mitch Ure. En hij zong over Wenen toen hij bij Ultravox was natuurlijk.

0: met Demise Roussos met zijn Forever and Ever starten we vrijdagavond. The weekend starts here. Het is inmiddels 1 minuut over de klok van 8. Dus ik kan zeggen welkom in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. En je weet het, die starten met de rollatorhits uit de jaren 90. Vandaag in 1991 in de Los Angeles Forum staat Morrissey samen met David Bowie. En zingen ze het nummer Cosmic Dancer. Is trouwens origineel van de heer T. Van de band T-Rex, de heer Mark Bolan. En daarna hoor je Garbo met het nummer Dewey for G di September. Vertaald in het Nederlands wordt dit 2 september bladeren. Maar als je naar de melodie luistert, ja, zal dat wel zeer bekend in de oren klinken.
1: ...1991.

0: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dinsdag van 7 tot 9.
1: 1995.

0: Ladies and gentlemen, it is time for the rest in peace record of the day.
1: Geboren 30 december 1928 in Macomb in Mississippi. Overleden 2 juni 2008 in Archer in Florida aan de gevolgen van hartfalen. Zijn naam Alice Othra Bates. Je hoort hem in het instrumentale nummer Old Man River. Bo Diddley is 79 jaar geworden.

0: 17 minuten over de klok van 8 bij de muzikale tijdmachine. Op deze juni de 2e 2026, tijd voor de artiestenverjaardagskalender. En de jarige die we vanavond aandacht geven in de muzikale tijdmachine is Anthony Patrick Hadley. Vandaag geboren in 1960, dus hij is 66 jaar, jawel. Artiestennaam Tony Hadley, leadzanger van de band Spandau Ballet. We gaan direct naar de muziek, het is echt waar. Hier is het nummer True.
1: ...1983.

door de parelplaat van deze week. Elke week wordt hij gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. Deze week hoorde je The Mo met Asia. Het nummer komt uit op single, maar je vindt het ook terug op hun laatste studioalbum met de titel Stop Staring. En hun zijn Linda Bloemhart, Ton van der Meer, Hans Nieuwend, Harm Bieger, Eddie Konaert en Willem Ennis. De band begon in 1979, maar helaas in 1985 was deze Nederlandse band alweer history. De laatste single Asia zou de band hebben gered als het nummer in de top 40 was gegaan. Is niet gebeurd. 5 weken tipparade in 1984 met als hoogste stack nummer 14. En dat was het. Tijd voor het laatste rollator-hitsblokje voor vanavond. Als eerste hoor je Jamie Cullum met het nummer The Wind Cries Mary. Origineel natuurlijk van de Jimi Hendrix Experience. En daarna Mama's Gone met het nummer I Need a Win.

Mary. A broom is barely sweeping.

0: voorspelplaat van de week.
1: Jawel, een album dat 30 jaar geleden uitkwam. Het tweede uur van de muzikale tijdmachine. Titel van het album is Romeo's Heart. En het is een album van John Farnham. Bevat 11 nummers, heeft een speelduur van 51 minuten en 58 seconden. En kwam uit 3 juni 1996. 5 singles kwamen van dit album met de titel Have a Little Faith, A Simple Life, Hearts on Fire, Don't Let It End and All Kinds of People. We gaan naar de muziek. Ik heb gekozen voor de nummers Little Piece of My Heart en daarna hoor je Second Skin. Hier is

Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.

Je hoorde de ondergewaardeerde plaat van deze week. Je hoorde het nummer The Better End. En deze is van Placebo, een Britse alternatieve rockband. Het nummer staat op hun vierde studioalbum met titel Sleeping With Ghosts. En dateert uit 2003. We gaan nog even verder in de muziekstroming alternatieve rock. Je hoort de band Abandit Pulse met het nummer Fluorescence. Het staat op hun eerste studioalbum van de band dat 25 september 2001 uitkwam. En de titel heeft Humanistic.

0: gitaren voor je bij Bart's Guitar Platform.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
2: Hey, we zijn alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine voor vanavond. Voor deze week, hartelijk dank voor het luisteren. Staat nog één nummer voor je in de player, is een live nummer. Hij is van Nena en draagt de titel Nurgetraumt. En wat rest mij nog? Blijf gezond, natuurlijk van elkaar. Ik wens je een hele fijne radioavond verder. En graag tot de volgende dinsdagavond voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Tot dan zeg ik, joep doei!
3: ...2010.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam The Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Tibbytijd met Tim Schuifmaat.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.

kind of boy you're looking for, girl. Uit 1983 stond 5 weken in de top 40 met 21 als hoogste notering. En dat was gisteren de laatste plaat bij Tim Nieuwenhuis. Tim in de avond, dank je wel ervoor. Want je weet het, zijn laatste plaat is altijd mijn eerste plaat en vice versa. Dus we moeten er wat mee doen, hè, met die plaat. We moeten een plaat hebben die er iets mee te maken heeft. Hot Chocolate, what kind of boy you're looking for, girl. Nou, daar kan je veel kanten mee op. Dat kan ik je wel vertellen. Ik geloof dat Ellie het idee had om Sabrina aan te pakken met Boys, Boys, Boys. En dat is, ja, wat mij betreft prima. Dus heb jij een beter idee? Geef het door via de website itunradio.nl. Doe een verzoekje, zet er even bij. Voorstel, laatste plaat, dan snap ik wat je ermee bedoelt. Alweer bijna weekend. Ja, dat klopt. Robert B. Die is ook in de chat aanbeland. In de chat zit Anita, Jan, Moon, René, Robert B., Wimpy en ik. En daar kan dus nog veel meer bij. Dat snap je wel. Hoe kom je daar? Nou, dat weet je toch wel. itunradio.nl, klik op chat. Of ga gewoon gelijk naar i-chat.nl. Want dat kan ook. Net gehoord Bart van Meuven met de muzikale tijdmachine. Zowel hier als ook op andere

0: gaan gewoon beginnen, joh. Ik ga een plaatje draaien. Is dat een goed idee? Ik denk het wel. Ja, gaan we doen.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
0: Even in de groef proberen te krijgen. Ik drukte op escape en er komt deze plaat van Rupert Holmes. Holmes. Nou, dan nemen we even een pina colada.

0: altijd aan een egeltje denken als ik zijn foto zie. Die Barry toch, hè? Barry Egel.
1: iTunes Radio.
0: Het gaat over voorspellen ineens in de chatroom. En dan met name voorspel qua muziekjes. Voorspelmuziek. Ah.

er altijd wel vrolijk van deze plaat. Ik weet niet wat het is. Het doet iets. Deze plaat doet ook wel wat trouwens hoor. Uit 1980, Never Knew Love Like This Before van Stephanie Mills. Stond trouwens op nummer 1 in 1980. En dat is een aanvraag van Anita, speciaal voor Wimpy. Stephanie Mills.

Nou, dat doe ik gewoon genieten hoor. Een drankje erbij, een blokje kaas. Of een olijfje of zo, of een oezootje. Ja toch, met Stephanie Mills erbij, gezellig. Never knew love like this before. Aangevraagd door Anita, speciaal voor Wimpy. Wimpy die heeft een aanvraag gedaan, speciaal voor Anita. Ja, je gelooft het haast niet. En dat is een plaat uit 85 van Steve Arrington.

Nothing High and Low. Wat een plaat, hè? 86. Mike David asked me to play Sherbet. How's that? From a great year.

Mike David. En Mo die vraagt twee dingen aan. Eentje voor Jan en eentje voor René en Ellie. En die voor René en Ellie is deze UB40, Kingston Town.

voor UB40, Kingston Town. Ze hadden het niet van hunzelf hoor. Ze hadden het geleend van Lord Creator. Een Jamaicaanse zanger. En ja, die bracht het al uit in 1970. Dus 20 jaar later kwam UB40 ermee. Kingston Town dus. En voor Jan had Moon deze bedacht. Ze schreef een zwarte doos met een poosje strijken. Voor Jan van mij met kusjes.

0: eastern.radio.nl.
1: Take the Wheel was dat van Purple Disco Machine uit 2026. Die gast die spuugt ze er gewoon uit, hè. Dat weet je. Dit is de item edit van deze week. Harmony van Suzy Lane.

interne edit van deze week. Suzy Lee met Harmonie. En Marjan die vroeg een plaat aan en ze was even weg. Maar ik zie er weer verschijnen, dus laat ik die maar gelijk draaien. Hele andere muziek, maar geeft niet. Zometeen een aanvraag van Anita, speciaal voor Wimpy. En ook andersom. Maar dit is voor Marjan. Sade, go now.

0: Wimpy deze. Evelyn Champagne King met Love Come Down. En ook Wimpy heeft een plaat voor Anita. En dat is deze. LL Cool J. I Need Love met Hamikaas.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove,

Legendary Speakers, David Bowie natuurlijk met Changes hier op iTunes. Tijd voor een Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain. Zo'n plaat uit 1971 stond trouwens op de zesde positie.

Oh, dat is toch heerlijk, hè, die chat. René die zegt Albert Hammond is hierna ook opgenomen. Jan die zegt Albert Hammond die heeft een kleine identiteitscrisis. Man. Albert is een trein. Nou. Anita die vraagt de plaat aan voor Wimpy. En dat is een plaat uit volgens mij 76. Mooi geboortejaar voor mij trouwens. Tina Chal.

1979. En deze die stond 9 weken in de top 40 met 7 als hoogste notering. En ik zag nog een discobol. En volgens mij heb ik er nou wel 3 dan bij elkaar. Dus ik moet er nog eentje bij verzinnen. Wat ik wel ga doen is de volgende plaat draaien ook van hetzelfde album Bad Girls dus. Maar dit is Hot Stuff uit 1979. En die stond 7 weken in de top 40 met 14 als hoogste notering.

weekend met Donna Summer door je speakers. Ja, het zou bijna gewoon een special zijn waar je naar zit te luisteren, maar het is niet waar. Het is natuurlijk gewoon door die discobollen. 3 op een avond maximaal. En ik heb er 3 gezien.

het zij gek is op die live versie van This Time I Know It's For Real. Van Live and More Encore.

0: een feest, hè. Het is gelijk weer oud en nieuw, lijkt het wel hier. In ieder geval het begin van je weekend op die dinsdag. Bij Tippy Tijd met Donna Summer. This Time I Know It's For Real. Uit 1989 kwam die. Daar mag je best even voor klappen, ja. Graag gedaan, hoor.
1: Dit is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
0: En dit is een aanvraag van Wimpy, speciaal voor Anita. Het is Mary Jane Girls met In My House uit 1985. Stond 10 weken in de top 40 met als piekpositie nummer 6. Wat een plaats, joh. Zometeen Spandau Ballet doen met Through the Barricades uit 86. Ook een fijne.

Want die geeft een feestje hoor. Het is zo jammer dat ik dan weer gekozen heb voor een trager nummer van Spender Ballet. Want we zaten net zo lekker in die flow met Donna en Mary Jane Girls. Ja goed, dan pakken we dat zo wel weer op joh met iets. Af en toe moet je een beetje breken, hè? Een beetje rustig aan. En dan weer gas erop. Maar dit is fijn hoor, Through the Barricades uit 86.

0: Jan zegt, wat een tekst, hè? Weet ik niet, moet ik me even opnieuw luisteren. Ik luisterde eigenlijk meer naar de klanken. En dat klinkt goed. En wat ook zo is, is dat Jan die zegt, die waren toch goud? Ja, dat klopt. Die kan er wel achteraan, hè? Want deze plaat kwam uit 86. Maar eerder, in het jaar 83, hadden ze dus die fantastische plaat Gold. Die kwam iets verder, want die piekte op nummer 2. En deze bleef steken op nummer 3. Dus vandaar. Dat noemen we dus een dubbellikker, hè?
1: Jawel, dit is de dubbellikker. Ja. Hier op Item Radio.

Marjan is er klaar mee hoor, die wil New Wave. Ik heb ook New Age, is ook een stijl. Kan ook natuurlijk. Ja, ik zie allemaal leuke ideeën langskomen, zoals George Kranz met Dindada. Heb ik klaarstaan ook. Simple Minds met Glittering Prize, dat komt wel in de buurt van wat Marjan wil. Gaan we ook doen. Natuurlijk gaan we dat doen. Maar eerst deze.

Kom ik een beetje door? Te hard. Oh, sorry. Kanaaltje 13, hè? Ja, dacht ik al. Zeg het eens. Ja, die heb ik wel. Oh, Mo weet dan waarom. Oké, ja, dat is prima. Dan hoef ik niks te zeggen ook. Is goed, dankjewel, hè. Ik ga hem gelijk draaien.

0: panda. Nee, nee, geen panda. Een Fiat.
1: Oh.
0: Wat een chaos. Ja, dat wel.

0: gaan even onder water kijken, mensen.
1: iTunes Radio.
0: Het is tijd voor Harry Truman.
1: Wat jij hoort.
0: De plaat uit 1980. En deze plaat stond 8 weken in de top 40 met als hoogste notering nummer 12.

Marjan die voelt een quiz aankomen. De iTunes popquiz. Ik weet niet wanneer. Niet vanavond hoor, in ieder geval. Want die tijd hebben we niet voor een quiz. Man Down Under. Nee, Man at Work, maar Down Under. Ja, je kan het ook door elkaar gooien natuurlijk. Heb ik dit gedaan? Ging goed. Uit 82. Deze plot. En daarvoor, ja, Love Boat. Ken je dat nog? Keek je daar ook naar trouwens? En die Sandy Shaw die was aangevraagd door Jan Hogendoorn met Puppet on the String. En Wimpy ging naar bed, maar die is er nog steeds, hè? Ja. Voor Wimpy trouwens, een aanvraag van Anita. En weet je wat, dan doen we daarna een aanvraag van Wimpy voor Anita. Maar eerst deze. In a Lifetime, Glennet. En die doet ook niet meer mee, hè? Sinds een paar weken, geloof ik. Dus. Ah, wel een fijne plaat. Met Sting, hè, erin. Ach, je hoort het wel.

Of boy, you're looking for girl. En daar was Tim Nieuwhuis mee geëindigd gisteren. Ik mee begonnen. En zoals je het weet, moeten we daar wat mee doen. En wie er wat mee deed, dat was Ellie en René. Die hadden zoiets bedacht van, nou weet je wat, ik heb wel een leuke als laatste plaat. Waar Tim mee kan beginnen aanstaande maandag in zijn show. Tim in de avond om 8 uur. Luister daar ook naar. En dat is deze natuurlijk Sabrina met Boys, Boys, Boys. Want dat is ook een zomerkneter. Ja, een zwembadklapper. Dat is het. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dan ben ik er weer. En zometeen natuurlijk Dance the 90s. En we beginnen met Nina zometeen. Of

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer